0: VS is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. VS sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
6: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz.

0: raakte gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: gescoord voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
2: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Hallo, met Kees.
5: Truus hier, hoe gaat het?
4: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
5: Wel eens aan een hulphond gedacht?
6: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
11: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Oh.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Op

Bij de muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. Vandaag wil ik beginnen met een tekst uit Efeze 5 vers 1 tot 2a. Wees dus navolgers van God als geliefde kinderen en leid een leven van liefde zoals ook Christus ons heeft lief gehad. Een opdracht, maar tegelijk een geweldige zekerheid. God heeft ons lief.

Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft? Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. 1 Johannes 3 vers 1a. Laat dat vandaag eens goed tot je doordringen. Je bent een geliefd kind van God.

gij reed, o mijn vriend, dat de heiland u bent. Heeft het licht van het kruis

Jullie moeten je niet laten verontrusten. Jullie geloven in God. Geloof zo ook in mij. In het huis van mijn vader kunnen velen hun verblijf houden. Anders zou ik het gezegd hebben dat ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken. Johannes 14, vers 1 en 2. Hoe dat mogelijk zal zijn, ik heb geen idee. Maar Jezus zegt het en daarom mogen we ons daaraan vasthouden. Hij heeft een plek, ook voor jou.

De Heer sprak tot Mozes: Ik breng u voor Farao, en uw broer Aaron zal uw profeet zijn. Exodus 7, vers 1. Mozes, de stotteraar, Aaron, zijn wankelmoedige broer, twee oude mannen. Als God je een opdracht geeft, zal Hij ook de kracht en de moed geven die daarvoor nodig zijn.

Mogen de Heer u zegenen en behoeden. Mogen de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn. Mogen de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken. Numeri 6, vers 24 tot 26. Een zegen die God niet alleen voor de zondag gereserveerd heeft, maar voor elke dag van je leven.

Ja, schep vreugde in de Heer. Hij zal je geven waar je hart om vraagt. Psalm 37, vers 4. God werkt niet je verlanglijstje af. Maar als je op zoek bent naar vreugde en vrede, zul je dat vinden bij Hem.

Betrek de wacht bij mijn mond. Bewaak de poort van mijn lippen. Psalm 141, vers 3. Bewaar mij vandaag voor roddelen, voor oordelen, voor liegen. Dank u, Heer. Amen.

Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied. Jesaja 43, vers 18. Dat is Gods bevel en belofte. Je mag opnieuw beginnen, iedere dag weer.

Heer, u bent mijn God. Ik verheerlijk u. Uw naam prijs ik. Jesaja 25, vers 1a. Begin de dag met het danken en prijzen van God. Daar word je blij van.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars. Dit is Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma van BR6, de lokale omroep voor Bodegraven, Nieuwebrug, Waarder, Driebruggen, Reeuwijkdorp, Reeuwijkbrug, met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwestad, Kerk in de Buurt. Tot 10 uur kunt u luisteren naar religieuze muziek. Om 10 uur wordt de kerkdienst vanuit de Bethelkerk in Bodegraven uitgezonden. De dienst zal geleid worden door ouderling Gerold Verhoeks. Aansluitend kunt u weer luisteren naar diverse christelijke muzieknummers. Om 11:45 volgt de kerkelijke agenda. Heeft u een vraag of een opmerking over deze uitzending? Mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Kerkplein 15 wordt deze zondag uitgezonden door Christian de Bruin. We gaan nu verder met het luisteren naar muziek. Van de CD Verkondigt alle landen. Het nummer roept uit aan alle stranden.

U hoorde Psalm 81, vers 1, 2 en 12 van de cd Verkondigt alle landen. We gaan verder met de volgende cd, met het lied Wat de toekomst brengen mogen. En dat is van de cd My Hiding Place.

We luisterden naar het lied Eén naam is onze hopen van de cd Breekt uit in jubel. We gaan nu verder met het volgende nummer op deze cd. Dat is Psalm 86.

U hoort het lied Prijs mijn ziel, de hemelkoning, van de cd Breek uit in jubel. We gaan verder met de volgende cd. Dat is de cd Dan word ik stil, met het lied Heer, u bent mijn leven.

U hoorde het lied Abba Vader van de cd Dan Word Ik Stil. We gaan verder met het volgende nummer van die cd. En dat is het nummer Doorgrondt Mijn Hart, Psalm 139.

U hoorde het lied Groot is uw trouw van de cd Dan word ik stil. We gaan verder met de volgende cd. Dat is de cd Israël liederen, favoriete liederen over Jeruzalem en Israël. Met het lied Ben reizend naar die stad.

U hoorde het lied Wat zal de wereld mooi zijn op die dag van de cd Israël Liederen, favoriete liederen over Jeruzalem en Israël. We gaan nu verder met het volgende nummer, Jeruzalem, stad van goud.

We gaan nu overschakelen naar de rechtstreekse uitzending van de Bethelkerk in Bodegraven. De dienst zal geleid worden door ouderling Gerald Vroeks. Ik wens u een goede en een gezegende dienst toe.

Thank you.

gemeente, eventuele gasten in ons midden, die verbonden is via de livestream met ons. Hartelijk welkom in deze eredienst die geleid zal worden door de gemeente, eventuele gasten in ons midden, die verbonden is via de livestream met ons. Hartelijk welkom in deze eredienst die geleid zal worden door ouderling Verhoeks. Vooraf een aantal mededelingen namens de kerkraad en voor alles wat nog komt geldt Deo Volente. Vanavond de diaconale collecte voor de SDOK die vandaag zou worden gehouden is verplaatst naar de avondmaalzondag op 5 juli. Vanavond is het om 6:30 leesdienst. De kerkraad heeft dinsdag 23 juni een extra kerkraadsvergadering over het thema seksueel misbruik en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. De avond wordt verzorgd door Praktijk Den Uyl. Donderdag 25 juni is er om 7:30 s'avonds doopzitting. Zaterdag 27 juni wordt er een mannenmorgen met ontbijt georganiseerd in ons kerkgebouw. Spreker is dominee Breveld, predikant en parlementslid in Parimaribo, Suriname. Hij zal Nederlandstalig spreken over het thema Man Anno 2026. Over de rol van christelijke mannen in onze samenleving en gezinnen. Alle mannen van 18 jaar en ouder zijn welkom. Aanvang 's morgens 8:30. Voor aanmelding zie de schakel en de gemeente-app. De avonddienst is het dan. Volgende week zondag gaat dominee Cipro in de morgendienst voor. In deze dienst wordt de heilige doop bediend. De avonddienst is het dan om 6:30 leesdienst, waarin een voorbereidingsspreek wordt gelezen voor het te houden heilig avondmaal op 5 juli. Op 30 juni trouwen Lucas Heijboer en Leonora Kaupinnen. De kerkelijke bevestiging is om 2:30 middags in ons kerkgebouw, in een dienst die door dominee W. Haring wordt geleid. Wettige bezwaren tegen de kerkelijke bevestiging kunnen deze week bij de kerkenraad worden ingediend.

0: zingen we met elkaar Psalm 119, vers 24. Ik zal uw geboden, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. En vervolgens lezen we twee gedeelten uit de Bijbel met elkaar. Matthäus 25, vers 31 tot en met 46. En ook Efeze 2, vers 11 tot en met 22.
1: Uit het diensthuis uitgeleid heb. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.

0: in zijn heerlijkheid. We lezen eerst uit Matteüs 25 vanaf vers 31. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal hen van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn: komt, gij gezegende mijns vaders, beërft dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? De koning zal antwoorden en tot hen zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat meegedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degene die ter linkerhand zijn: gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het ook mij niet gedaan. Deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Dan lezen we verder in Efeze 2, vanaf vers 11.
1: Dat gij die eertijds heidenen waart, het vlees, en die vooruit genaamd werd van
0: daarom die genaamd zijn besneden. Bedenkt dat gij die eertijds heidenen waart, het vlees, en die vooruit genaamd werd van degenen die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap in Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende, en opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verder waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde oppast tot een heilige tempel in de Heere.
1: op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest.
2: Gemeente, we zullen in het gebed naderen tot onze God. En dat doen we ook voorbeden voor het beroep dat onze gemeente uitbrengt. Gemeente, we zullen in het gebed naderen tot onze God. En dat doen we ook voorbeden voor het beroep dat onze gemeente uitbrengt op kandidaat De Jong. En ook voor het evangelisatiewerk bij de bakfiets aanstaande zaterdag. En ook voor het open kerkwerk elke donderdagmorgen. Laten we nu de Heere om een zegen vragen over deze dienst.
3: Vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid.
2: Ook vanochtend trouwe God en Vader. Wilde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Ook vanochtend zit de poort niet op slot. Maar is er een geopende toegang tot u, tot uw genadetroon.
3: Als een vreemdeling.
2: En dat is omdat u, Heer Jezus, het vaderhuis vrijwillig verliet, naar deze aarde kwam en daar was als een vreemdeling. Ja, als klein kind werd u een vluchteling toen u vluchtte voor de kindermoordenaar Herodes. En u deed het omdat u ons uit het diensthuis, uit het slavenhuis van de zonde zou bevrijden. U maakt vreemdelingen van God tot medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. O Heilige Geest, u bent het die ons leert om asiel aan te vragen bij koning Jezus. En u tekent ons levenspaspoort met het bloed van het lam. Drie enige God, vanochtend zei u alle lof, alle dank en alle eer. We hebben u verlaten, niet één keer, maar steeds weer opnieuw, ook in de achterliggende week. Maar wat is het een eeuwig wonder, u haalt ons erbij. Geef zicht op een nieuw vaderland en u zet ons bij u in de hemel. Uw naam zij daarvoor geprezen. Heer, we bidden u vanochtend om de hulp, de leiding van uw geest onder ons. Dat mensen die op de vlucht zijn voor u nog steeds zich zullen omkeren, bekeren en zullen besluiten, ik zal tot mijn vader gaan.
3: Maar geef ook onderwijs.
2: En ik zal belijdenis doen van mijn schuld en zonde. Wilt u vanochtend door het woord harde harten verbreken? Maar geef ook onderwijs aan uw kinderen om te leven in gehoorzaamheid aan u. Om uw beeld te mogen vertonen. Om ook meer en meer de heerlijkheid van u te zien in Christus. Heer, we bidden om een zegen voor hen die met de livestream met ons verbonden zijn. En ook de luisteraars van Kerkplein 15. Heer, komt u in hun huizen. Breng daar uw woord in hun hart. Wees met de bewoners van de akker. Zegen het werk dat onder hen plaatsvindt. En geeft u liefde tot u de Heer in hun hart. We bidden u voor het beroep dat onze gemeente uitbrengt op kandidaat De Jong. Leidt u kandidaat De Jong en ook de andere twee kandidaten naar de gemeente die u voor hen hebt uitgekozen. En dat het voor hen helder wordt welke beslissing zij mogen nemen. We bidden u, mag kandidaat De Jong naar onze gemeente komen? En dan geeft u daarvoor ook gebed in het midden van de gemeente en uitzien in ons hart. Als u het geeft, dan mag het heilige avondmaal toch bediend worden, 5 juli. Wij zijn daar u erkentelijk voor. We danken u daarvoor. U hebt daarin willen voorzien. Heer, na de Wereldvluchtelingendag van gisteren willen we in het bijzonder ook vanochtend bidden voor zoveel mensen die op de vlucht zijn. Meer dan 120 miljoen mensen op deze wereld zijn op de vlucht. Voor honger, oorlogsgeweld, onveiligheid, epidemieën. Uw wereld bloedt uit 1000 wonden. Heer, ontfermt u zich over zoveel mensen in nood. Maar geeft u ook dat wij uw handen mogen zijn in deze wereld. Handen die warmhartigheid mogen betonen. Geef ons meeleidende, liefdevolle harten. Heer, u bent zelf zo betrokken op gevangenen, op vluchtelingen, op mensen in nood, hongerigen. En dat vraagt u ook van ons. Ja, u komt er zelfs op terug, op die grote dag, als wij voor uw troon zullen staan. Heer, mag de preek van vanochtend verlangen in ons wekken, of het verlangen aanwakkeren, om in uw naam en in uw liefde en uw kracht werkelijk goed te doen in de wereld om ons heen. We bidden u voor de uitbreiding van uw koninkrijk vanochtend. Dan denken we ook aan het werk bij de bakfiets aanstaande zaterdag. Wilt u degene van ons die daar mogen staan op het dorp helpen om het evangelie te brengen? Geeft u goede ontmoetingen? En wilt u geven dat de mensen die daar komen, onze dorpsgenoten, dat hun hart voorbereid is door u, voorbereid om het evangelie te ontvangen? Help zo degene die daar staan en geeft u hen ook vreugde in het hart om dat werk te mogen doen. We dragen ook het open kerkwerk aan u op, elke donderdagochtend. We danken u dat er zoveel mensen komen. U brengt hen daar naartoe. En dan vragen we u heel eenvoudig, gaat u door met uw werk alstublieft. En mogen wij in stille verwondering uw wonderwerken gadeslaan. We bidden u op deze Vaderdag, in het bijzonder voor de vaders, in het midden van de gemeente. Heeft u onze liefde, moed, inlevingsvermogen en geduld, wijsheid om onze gezinnen te leiden. Om onze kinderen bij de hand te nemen, of ze nou jonger of ouder zijn. Bij de hand te nemen en te brengen bij u, Heer Jezus. Geef ons alles wat nodig is in de opvoeding. Heer, dan bidden we u ook om liefde, betrokkenheid op onze echtgenoot. Dat we die mogen hebben. Dat we er ook voor hen zullen zijn.
3: Vanwege kinderen die afscheid hebben.
2: Wat kan er ook veel pijn zijn en verdriet, zorgen in het vaderhart, maar ook in het moederhart. Bijvoorbeeld vanwege kinderen die afscheid hebben genomen van u, van uw dienst, die andere keuzes maken. Er kunnen ook heel andere zorgen zijn, grote zorgen over onze kinderen. Omdat de dingen anders lopen opa's en oma's dan we hadden gehoopt. En dat kan er ook zomaar opeens zijn. Daarom dragen we ook vanochtend vaders en moeders, opa's en oma's aan u op, die in een verdrietige situatie zitten, met grote zorgen over hun kinderen en kleinkinderen. U bent de enige die ons kan helpen en bemoedigen. U bent ons enige houvast, Heren. Er is ook verdriet vanochtend in vaderharten en moederharten vanwege het verlies van een geliefd kindje. Stilgeboren, op jonge leeftijd overleden. Vanwege het verlies van een kind op latere leeftijd. Of vanwege het verlies van onze geliefde echtgenoot. Onze man of onze vrouw. Er is ook verdriet bij hen die hun vader moeten missen. En daarom bidden we vanochtend voor alle rouwdragenden in ons midden. Heren, wilt u alstublieft troosten en nabij zijn.
3: We
2: kunnen zorgen zijn in het vaderhart vanwege ons huwelijk. Als er problemen zijn, als ons huwelijk gebroken is. Heren, vanochtend zitten hier veel vaders met breuklijnen in hun hart. Met pijn en met verdriet. Wilt u ons helpen om het kruis achter u, Heer Jezus, aan te dragen? Vaderdag kan ook pijnlijk zijn. Denken we aan degene die geen vader en geen moeder geworden zijn. We uitzien naar de kinderzegen, maar als dat verlangen niet of nog niet vervuld is. Troost u in dat diepe verdriet en neemt u ons bij de hand in zo'n onbegrepen weg. Help ons om ook dat kruis, Heren, te dragen achter u.
3: Als er geen veiligheid was,
2: vaderdag kan ook heel confronterend zijn. Voor hen die geleden hebben onder hun thuissituatie. Als er geen veiligheid was, geen warmte, maar onveiligheid. En misschien zelfs wel onderdrukking of misbruik. En misschien zijn er ook vanochtend wel die daar middenin zitten in zo'n situatie. Verdrietig, aangrijpend. Heere, geef uw hulp. En wees ook nabij als we zulke erge dingen moeten verwerken.
3: Bidden we om het rijke werk van.
2: Wat kan het dan ook moeilijk zijn om u, onze God, te zien als liefdevolle, trouwe Vader. Dan bidden we om het rijke werk van de Heilige Geest, dat we misschien langzaam maar zeker, maar toch iets gaan zien van uw vaderlijke goedheid. En dat u ook zo anders bent dan wij aardse vaders. We brengen onze kinderen, jonge mensen, bij u, de Heere. Aan het einde van het schooljaar gekomen, maar er wachten nog enkele weken, misschien zitten we er wel doorheen. Geeft u kracht om het nog vol te houden. Als er ook proefwerken nog komen, Heere, onze ogen zijn ook dan op u geslagen. Helpt u en troost u als we gepest worden. Als we ons eenzaam voelen. Als we worstelen met onze gevoelens. Met onze geaardheid. Met onze identiteit. Als we misschien hunkeren naar liefde. Maar dat niet krijgen. Heere, mogen onze jongeren, onze kinderen vanochtend iets zien van uw liefde. Of in deze week. En werkt u een stil vertrouwen op u, de Heere, in hun harten. Ontferm u ook over onze zieken. Ernstig zieken. Heere, we bidden u voor zuster Notenboom en haar man. Wees hen nabij. Mogen zij steeds weer zien dat de plaats in het vaderhuis voor hen betaald is. En daarom ook eeuwig zeker is. Bemoedigt u hen elke dag opnieuw. Maar dat vragen we voor alle zieken onder ons. Ook chronisch zieken. Als je er al zo lang mee worstelt, mee loopt. En misschien niemand daar eigenlijk meer aandacht voor heeft. Maar dan komt u vanochtend langs zij. En dan zegt u het. Wat kan ik voor je doen? Help als we wachten op behandelingen, op onderzoeken. Geef rust in u, de Heere. En dan denken we ook aan degene onder ons die worstelen met psychische nood. Kan het zwaar zijn? Kan het uitzichtloos zijn? En wat kan het een impact hebben? Ook op je dagelijks leven. Heere, wees nabij. Zegen, hulp, behandeling, begeleiding. Als we dat ontvangen. En geef boven alles dat ze midden in de nood mogen weten dat u hen kent en dat u hen lief hebt. Help ook hen die om hun naasten in nood, psychische nood of die ziek zijn, een beperking hebben, om hen heen staan. Alle mantelzorgers, geef kracht om het vol te houden. Heere, we smeken u om de leiding van uw geest. Het is warm. Helpt u ons daarbij dat we niet gehinderd worden door de warmte. Dat we onze ogen op u, de Heere, zullen vestigen. Help een ieder die een taak heeft. En mag deze dienst tot uw eer zijn. Om Jezus wil. Amen.
4: 5 en 6 en 7. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukte...
2: Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 146. Vers 5 en 6 en 7. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukte gelden doet. Die uit liefde rijk erbarmen, hongerige mildelijk voedt. 146 vers 5, 6 en 7. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. De eerste collecte voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. En de derde collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw. En we bevelen de collecte van harte in uw milddadigheid aan.

0: Matteüs 25, vers 35 en 36. Gemeente, het woord van de Heere voor de prediking is uit de eerste schriftlezing. Matteüs 25, vers 35 en 36. En ik lees die twee versen. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd, gehuisvest. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Het thema voor de preek vanochtend is Christus en de vreemdelingen. Dan letten we op drie gedachten. De vreemdelingen in de Bijbel. Tweede, de vreemdelingen in het oordeel. En het derde is de vreemdelingen in het hart. Het gaat dus over Christus en de vreemdelingen. Dat is het thema vanochtend. En in de eerste plaats staan we stil bij de vreemdelingen in de Bijbel. En dan zullen we gaan luisteren, lopen we eigenlijk door de Bijbel heen, zullen we luisteren naar wat de Bijbel over vreemdelingen zegt. Het tweede, de vreemdelingen in het oordeel. We letten dan vooral op de woorden van de Heer Jezus zelf uit Matteüs 25. Het eerste deel wat we gelezen hebben uit de Bijbel. En ten derde, de vreemdelingen in het hart. En dan kijken we naar de tweede schriftlezing, Efeze 2, waar staat eertijds vreemdelingen. Niemand. Maar nu nabij gebracht. Want al langere tijd. We beginnen met de vreemdelingen in de Bijbel. Het kan niemand ontgaan zijn. Want al langere tijd bereiken ons de berichten over vluchtelingen die toestromen. Uit Syrië, uit Jemen, Eritrea, Somalië, Soedan, uit Iran, Irak en nog veel andere landen. En we zien de vele vluchtelingen uit Oekraïne die in ons land verblijven.
1: Voor het geweld in hun eigen land.
0: Horen schokkende verhalen.
1: Mensen die vluchten voor het geweld.
0: En we zien ook aangrijpende beelden van duizenden mensen die op de vlucht zijn. Voor het geweld in hun eigen land. Mensen die vluchten voor het gewelddadige optreden van vijandige regimes, van dictators of van terroristische groepen. En ook hier in het Westen worden we soms ontzettend opgeschrikt door aanslagen,
1: kleine kindjes,
0: horen van christenvervolgingen en uitzichtloze omstandigheden. Horen van vaders en moeders, kleine kindjes die in gammele bootjes de vreselijk gevaarlijke overtocht willen maken.
1: En
0: horen ook verhalen van mensensmokkelaars die zichzelf verrijken ten koste van andermans ellende.
1: Dat onbekende.
0: En
1: sommige vrezen
0: hier in het Westen
1: ontwricht zal worden.
0: Hebben we onze eigen problemen met dat vreemde, dat onbekende.
1: En dat het geld.
0: Sommige vrezen dat de samenleving ontwricht zal worden. Anderen denken dat we onze identiteit zullen verliezen. En dat het geld en dat het banen zal gaan kosten. Er is angst voor de islamisering van Europa. We zien kerken verdwijnen en moskeeën die ervoor in de plaats komen. Iedereen vindt er wel wat van. Onze jonge mensen hebben er hun mening over. En ook de ouderen vinden er wat van.
1: Dat is het eerste waar we naar gaan luisteren. In deze
0: maar wat zegt de Bijbel?
1: Nou,
0: wat zegt de Bijbel over de vreemdelingen
1: van de Bijbel
0: en de vluchtelingen?
1: Al vanaf de
0: dat is het eerste waar we naar gaan luisteren in deze dienst en over na willen denken.
1: Vluchtelingenprobleem.
0: Nou, al vanaf het begin van de Bijbel, al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, is er een vluchtelingenprobleem.
1: En sindsdien is er
0: Adam en Eva, het eerste mensenpaar. Die worden vanwege hun opstand tegen God verdreven uit het paradijs. En sindsdien is er eigenlijk één grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. Verder lezen in het boek Genesis. Dan horen we van Abraham, van Isaac en van Jacob. Vreemdelingen in een vreemd land. Stamvaders van het volk Israël moeten vluchten, moeten uitwijken naar Egypte. De ene keer door oorlog. De andere keer vanwege hongersnood.
1: Van farao's dochter.
0: En jongens en meisjes, denk even mee.
1: En Mozes.
0: Ook Mozes
1: bij zijn broeder.
0: De geadopteerde zoon van Farao's dochter
1: ziet hoe ze verdrukt
0: moest vluchten. En dan bij Mozes ging de bloedband spreken. Hij ging kijken bij zijn broeders, de Hebreërs. Hij ziet hoe ze verdrukt worden. En dan heeft hij de liefde van de Heere voor dat broedervolk in zijn hart. En als dan op een keer een Egyptische slavendrijver, een Joodse slaaf, ernstig mishandelt, dan neemt Mozes het voor zijn broeder op en hij slaat de Egyptenaar dood. Dan wordt Mozes een vluchteling. Hij moet weg uit Egypte. En hij moet als schaapherder, als vreemdeling gaan wonen in Midian. Denk ook even aan David. Koning zal worden van Israël, maar wel moet vluchten voor Saul. Hij was zijn leven niet meer zeker. Maar denk vooral vanochtend eens aan de Heer Jezus zelf. Hij is de meest bijzondere vluchteling uit de Bijbel. Hij moest kort na zijn geboorte al vluchten voor die vreselijke kindermoordenaar, Herodes. Vluchten voor de kindermoord in Bethlehem. De Heer Jezus was zijn hele leven op aarde een vreemdeling. Denk eens aan wat de Heer Jezus daar zelf over zegt. De vossen hebben holen, zegt hij. En de vogels des hemels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd neerleggen. En aan het einde van zijn leven, dan verlaten ze hem allemaal. Ook zijn volgelingen, ook zijn discipelen. Ze vluchten allemaal weg en hij blijft alleen over in de diepte van Golgotha's kruis. En wat zien we daarna dan gebeuren met zijn volgelingen? Met de christelijke gemeente na Jezus' opstanding uit de dood? Zij worden vanaf het begin vervolgd, verdrukt. Wat is dat actueel? Ook vandaag, als we denken aan de verdrukte, aan de vervolgde kerk. Er is nog nooit zoveel christenvervolging geweest als nu.
1: We zien dat de Heere het in de boeken van Mozes.
0: Weet u wat ook opvalt? Als we het over vreemdelingen, als het over vreemdelingen gaat in de Bijbel. We zien dat de Heere het in de boeken van Mozes. In alle bepalingen, in alle voorschriften, in alle wetten. Zo vaak voor de vreemdelingen opneemt.
1: We
0: zien dat in Leviticus 19 bijvoorbeeld, vers 33 en 34. Daar staat, en wanneer een vreemdeling bij u in uw land als vreemdeling verkeren zal, gij zult hem niet verdrukken. De vreemdeling die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van uw lieden. Gij zult hem lief hebben als uzelf. Want, en dan komt de reden, gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland. Ik ben de Heer, uw God. God zegt, ik ben de beschermer van de vreemdelingen. Daarom, Israël, zult u ze lief hebben. Zult u ze niet wegsturen. U zal hen moeten helpen. In mijn naam zult u hen goed doen. We lezen van Raagab, de Kanaanitische uit Jericho. En we lezen van Rut, de Moabitische. We lezen van Obed-Edom, de Getiet, die de ark des Heren in zijn huis nam. We lezen van vreemdelingen binnen de poorten. Dat betekent dat de vreemdelingen ook in de steden van Israël woonden. Hoe ze daar kwamen? Van sommigen weten we het. Van Raagab en van Rut. Van anderen weten we het niet. Waren ze gevlucht voor de honger? Voor oorlogsgeweld? Of was het vanwege de handel? Voor het seizoenswerk dat op het land op de akkers te doen was? Of woonden zij onder Israël omdat ze gebroken hadden met de valse goden? Was er mogelijk een overtuiging in hun hart, in hun leven geboren, dat Israëls God de enige, de ware God is? Dat ze hem wilden dienen met hun hele hart. Als u erop let, leest u dikwijls in de Bijbel dat ze er geweest zijn onder Israël. De vreemdelingen. Ze waren er voortdurend. In de Bijbelboeken Leviticus, Numeri en in Deuteronomium staan ook allerlei bepalingen die, om het zo te zeggen, de rechtspositie van de vreemdeling in Israël verankerden. Ze hadden recht op een gelijke behandeling in Israël. En als ze problemen hadden, dan mochten zij ook een beroep doen op de oudsten, de leiders van Israël. Dan diende hun zaak ook in de poort.
1: waar de rechtszaken behandeld werden.
0: Onder Israël mochten
1: ze. En denk aan de vrijsteden, die zo'n belangrijke functie hadden in Israël. Stonden ook open voor de vreemdelingen. Onder Israël mochten ze niet gediscrimineerd en ook niet achtergesteld worden.
0: Dat was voor de armen.
1: Er waren delen van de oogst die voor de armen en voor de weduwen bestemd waren. De hoeken van het land die mochten niet worden geoogst. Dat was voor de armen en voor de weduwen en voor de wezen. En de Heer heeft bepaald dat dit ook voor de vreemdeling in Israël was. Israël werd er steeds aan herinnerd dat zij zelf ook vreemdelingen waren geweest in een vreemd land. Er was verdrukking in Egypte, wel 250 jaar lang. De Heere zegt, ik ben de Heere, uw God. Ik heb u daar gevonden. Ik heb u daar uitgeleid uit dat Egypte. Ik heb u gebracht in dat beloofde land waar u nu thuis bent. Voor Israël moest de verlossing uit de slavernij van Egypte een motief zijn om vreemdelingen in hun land op te vangen.
0: Voor de vreemdelingen in Israël.
1: De Heere had het land als een erfelijke bezitting aan Israël gegeven.
0: Geen vreemde goden aanbidden.
1: Maar dat had ook consequenties voor de vreemdelingen in Israël. De vreemdeling mocht geen grond bezitten in Israël. Ze mocht ook geen vreemde goden aanbidden. En geen altaren voor die vreemde goden bouwen. Ze mochten de Heere, de God van Israël, niet lasteren. En ze moesten ook de voedselwetten van Israël respecteren en in acht nemen. Ze moesten zich aanpassen, zou je zeggen, aan de levensstijl die God vond horen bij zijn volk. Als het bijvoorbeeld Pasen was in Israël, dan werd een grote schoonmaak gehouden in de huizen. En dan moest al het zuurdeesem weg. Het gold ook voor de huizen van de vreemdelingen. Ook daar moest het zuurdeesem weg. Ze mochten wel in de voorhof van de tempel komen, maar er was wel een apart gedeelte voor de vreemdelingen. Paulus zegt later in Efeze 2 dat door de verdiensten van Christus de scheiding tussen Israël en de vreemdelingen is weggenomen. Hij zegt dan de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Efeze 2 vers 14. Maar onder het Oude Testament was er die afscheiding een aparte voorhof. Zo stelde de Heere dus ook allerlei eisen aan de vreemdelingen. Als ze zich daaraan hielden, werd Israël geroepen om hen goed te behandelen. Zo zien we in het Oude Testament dat de Heere een ontfermer is voor de armen, voor de weduwe, voor de wezen. En dat hij ook een ontfermer is voor de vreemdelingen. Israël moet door hun manier van leven aan de vreemdelingen laten zien dat het goed is om de Heere te dienen. Er moeten als het ware de handen zijn van de ontfermende God.
0: Vraagt.
1: Wat is de Bijbel actueel? Ook als we ons als kerk, als christelijke gemeente afvragen wat de Heere nu van ons vraagt.
0: Wat vraagt de Heere van?
1: Nu gaat het immers ook over de vreemdelingen, over vluchtelingen, van oorlogsgeweld. Dan wordt het heel persoonlijk. Wat vraagt de Heere van mij? Want dan komen we bij de woorden van de Heer Jezus in Matteüs 25. En dan staan we bij stil in onze tweede gedachte bij de vreemdelingen in het oordeel. Maar we gaan eerst zingen uit Psalm 87, een psalm over de vreemdelingen. Maar ook dat zij erbij horen. Psalm 87, vers 2 en vers 3 zingen we met elkaar.

0: de vreemdelingen in het oordeel.
1: In de eerste gedachte hebben we met elkaar gezien wat zegt de Bijbel over vreemdelingen. Nu gaan we nadenken over de vreemdelingen in het oordeel. Het zijn indringende woorden die de Heer Jezus meegeeft in Matteüs 25. Daar spreekt de Heer Jezus over de dag van het laatste oordeel. De dag van de Zoon des Mensen. Dan zal de Heer Jezus komen. En dan zal hij doen wat een herder onder Israël deed. De schapen en de bokken uit elkaar halen.
0: En de bokken aan zijn
1: zaligmaker vertelt hoe die schapen een plaats krijgen aan zijn rechterhand. Aan de rechterhand van de koning.
0: Aan zijn linkerhand betekent.
1: En de bokken aan zijn linkerhand.
0: Eigenlijk begint de Heer
1: Jezus. De plaats aan de rechterhand betekent het eeuwige leven. En aan zijn linkerhand betekent de eeuwige straf. Eigenlijk begint de Heer Jezus over deze dingen al te spreken in het hoofdstuk hiervoor, in Matteüs 24. Als de discipelen hem vragen, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? Dan gaat de Heer Jezus spreken over de tekenen van de eindtijd. Hij noemt oorlogen. Hij noemt aardbevingen, verleidingen, vervolging en verdrukking voor de christenen. Hij zegt ook dat het evangelie eerst onder alle volken van deze wereld gepredikt zal worden. Maar als dat allemaal gebeurd is, dan zal hij komen op de wolken van de hemel. Hij zal zijn engelen uitzenden met dat grote geluid van een bazuin en de uitverkorenen worden bijeengebracht in zijn koninkrijk. In hoofdstuk 25 vertelt de Heer Jezus daarbij dan twee gelijkenissen. Eerst over de 10 bruidsmeisjes die op de bruidegom wachten. En dan ook een gelijkenis over de man die een grote reis gaat maken en zijn eigendommen achterlaat bij 3 bedrijfsleiders.
0: Voorbereid op mijn dag.
1: Steeds weer klinkt de oproep. Bent u dan bereid? Bent u dan voorbereid op mijn dag?
0: Werkdag?
1: Voorbereid op mijn komst.
0: In een vakantiedag.
1: Hij zal plotseling komen.
0: Mensen bezig zijn.
1: Het zal een gewone dag zijn. Een werkdag.
0: School bezig zijn. Met rekenen.
1: Schooldag.
0: Of met taal.
1: In een vakantiedag.
0: Mogelijk een dag.
1: Een dag waarop mensen bezig zijn met de boodschappen doen.
0: Maar dan ineens zal
1: op school bezig zijn. Met rekenles.
0: Van alle kanten klinkt het
1: of met taalles. Mogelijk een dag met files op de Rijksweg. Maar dan ineens zal de bazuin klinken. Van alle kanten klinkt het bazuingeschal. En Jezus zendt zijn miljoenen engelen uit. Om alle mensen, alle volken te vergaderen. Voor zijn troon. Geloof maar dat alle mensen gericht zullen zijn. Op die glorierijke troon. Met de Heer Jezus daarop.
0: Hij komt om te oordelen.
1: Eigenlijk ons voorstellingsvermogen te boven.
0: Dan maakt hij de scheiding.
1: Koning Jezus, die des mensenzoon genoemd wordt. Hij komt om te oordelen. De levende en de doden. Dan maakt hij de scheiding. Een tijd lang leek het alsof er nergens een verschil was. Maar er komt een scheiding. 5 wijzen. En 5 dwaze bruidsmeisjes. 2 voortreffelijke en 1 nutteloze dienaar. De schapen aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand.
0: Zullen wij hem dan kennen?
1: En ja, niets meer daartussen. Het is het ene of het andere.
0: Dat is mijn Jezus.
1: Zullen wij hem dan kennen?
0: Mijn zalige.
1: Zullen we hem dan herkennen als hij komt? Zullen we dan zeggen als hij komt? Dat is mijn Jezus. Dat is mijn redder. Mijn zaligmaker. Ja, dat is hij. Die in de nood mijn redder is geweest. Dat is de behouder van mijn leven. Het is mijn Goël. Mijn borg.
0: Diezelfde Jezus.
1: Hoe zullen we hem dan ontmoeten? In die dag.
0: In het evangelie.
1: Voor onbekeerden zal hij rechter zijn. Diezelfde Jezus die hier en nu, vandaag, in het evangelie, aan zondaren zijn vriendschap biedt. Zal hij u dan in de ogen kijken, of jou, en zeggen, u wilde niet. U wilde niet dat ik koning over u, over jou zou zijn. Eén ding wordt er vooral naar voren gebracht. De Heer Jezus geeft hier, in de gelijkenissen van Matteüs 25, geen totaalbeeld van het laatste oordeel. Eén ding wordt er vooral naar voren gebracht. En dat punt, ja, dat moeten we helder zien te hebben. Want daar, in dat laatste oordeel, weet de Heer Jezus precies wie hij voor zich heeft. Hij kent je hart. Hij doorgrondt je denken, je gedachten. Hij weet wat een ieder mens is. Hij weet welke weg u bent gegaan en welke keuzes u heeft gemaakt. Hij weet wat u wel deed en wat u niet deed. Hij weet ook of u de weg van het geloof bent gegaan of dat u uw eigen weg bent gegaan. Schapen en bokken. Een middenweg is er niet. Eerst richt de Heer Jezus zich tot degene aan zijn rechterhand. Hij zegt, kom in. Beërf het koninkrijk. Eeuwig voordeel. Eeuwig leven. Maar dan tot de andere kant zegt hij, ga weg van mij.
0: Waarom staat dit allemaal?
1: Is eeuwig oordeel. Eeuwige vloek en pijn.
0: Wakker te schudden. Vanochtend.
1: Waarom spreekt de Heer Jezus deze woorden eigenlijk? Waarom staat dit allemaal in de Bijbel?
0: Om het bed van je leven eens op te schudden.
1: Om wakker te schudden. Vanochtend. Niet om wanhopig te maken. Ook niet om bang te maken. Maar om het bed van je leven eens op te schudden. Hij wil dat we hem zullen zoeken. Hij wil dat we vrede vinden bij God. Dat we hem, die straks de rechter zal zijn van levenden en van doden, in die grote dag zullen herkennen als onze redder en onze zaligmaker. Hier staat een oproep tot bekering om ernst te maken met het zoeken van de Heer.
0: Dan we dachten.
1: Dan maakt de Heer Jezus duidelijk hoe hij oordeelt. En het zal zo anders zijn dan we dachten.
0: Was hongerig.
1: Zo anders zijn dan we verwachten. Zes dingen over wat je hebt gedaan.

0: bereid is van de grondlegging der wereld. Hij zegt, die erfenis die staat op uw naam. En die erfenis is wettig. Die is eerlijk voor u. Hij is voor u bestemd. Want voor u is de zegen van de Vader. Die erfenis is voor hen bereid van de grondlegging der wereld. Ik denk dat de Heer Jezus daarmee wijst op de bron van de zaligheid. Op de verkiezende genade. Gegrond in het werk, in de verdiensten van de Zoon van God. In de Heer Jezus Christus.
1: Van koning Jezus.
0: Gemeente, als u die woorden leest, hoort, dan moet u maar denken aan de blijdschap. De grote blijdschap van koning Jezus. Want wat zal dat een vreugde voor hem zijn? Om hen daar te zien die hij gekocht heeft, die hij vrij gekocht heeft. Wat zal dat een vreugde voor hem zijn om te zien hoe zij ingaan om God eeuwig te loven, eeuwig te prijzen. Wat roept hij hen een heerlijk welkom toe? Kom.
1: Wat betekenen zij dan eigenlijk voor hem?
0: Waar komt die blijdschap van de Heer Jezus vandaan? Waarom dat hartelijke welkom? Wat betekenen zij dan eigenlijk voor hem? Want zo moeten we de woorden van de Heer Jezus lezen. Hij ziet hen daar aan zijn rechterhand. En wat betekenen zij veel voor hem?
1: Ik ben dorstig geweest.
0: Dat zegt hij ook. Hij zegt, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven.
1: Ik ben krank geweest.
0: Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd, gehuisvest. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan keert de Heer Jezus zich tot degene die aan zijn linkerhand staan. En dan klinkt het ook. Ik was hongerig. Ik was dorstig. Maar u hebt mij niet te eten gegeven. U hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling. Maar gij hebt mij niet geherbergd, niet gekleed, niet bezocht. En u bent niet tot mij gekomen.
1: In eigen persoon.
0: Gemeente, de Heer Jezus spreekt zo concreet. Alsof hij er zelf in eigen persoon bij was. En een beroep op ons heeft gedaan.
1: De Heer Jezus in die omstandigheden van
0: maar nog degene aan zijn rechterhand,
1: van vreemdelingschap,
0: nog degene aan zijn linkerhand, kunnen het zich herinneren. Dat zij de Heer Jezus in die omstandigheden van honger, van dorst, van vreemdelingschap, dat ze hem daarin hebben gezien. Heren, wanneer dan? Wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd?
1: Onder ons.
0: U proeft hier de onzekerheid en ook de verbazing. Waar was u dan? Was u dan incognito, onherkenbaar onder ons?
1: Een van deze mijn minste broeders gedaan hebt.
0: Sleutel ligt in de gelijkenis. We lezen in vers 40. Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit, een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij aan mij voor mij gedaan. En in vers 45, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt,
1: met die gevangenen,
0: zo hebt gij dat mij niet gedaan.
1: Dat hij daarin spreekt.
0: Dat de Heer Jezus zich nu zo vereenzelvigt, hè, met die armen, met die gevangenen, met die vreemdelingen. Dat hij daarin spreekt van mijn minste broeders. Wie zijn dat toch? Die minste broeders. Die onaanzienlijke broeders. Die vergetene waar Jezus hier over spreekt. Zijn zijn volgelingen. Zijn lievelingen. Hij heeft ook van hen gezegd, die u ontvangt, ontvangt mij. En ook, wie een van deze kleine, allerminste, te drinken geeft, alleenlijk een beker koud water, in de naam eens discipels, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen.
1: Over de daden van
0: gemeente, begint u een beetje in te zien wat de Heer Jezus hier leert. Het gaat over de daden van de liefde. De liefde aan de minste van zijn broeders. Aan de volgelingen van de Heer Jezus Christus. Het gaat ook breder. Want de zaligmaker heeft geleerd dat wij de armen en de vreemdelingen altijd met ons hebben.
1: Naar de vreemdeling.
0: Als we geroepen worden,

0: om goed te doen aan allen.
1: Hoe gaan wij dan over vluchtelingen denken?
0: Hoe gaan wij dan kijken
1: en spreken
0: naar de vreemdeling?
1: Wat gaan wij dan doen?
0: Hoe gaan wij dan kijken naar de gevangenen? Hoe gaan wij dan over vluchtelingen denken en spreken?
1: Van de Heer Jezus.
0: Wat gaan wij dan doen? En wat gaan wij dan laten?
1: Ben een vreemdeling.
0: Kijken wij dan met de ogen van de Heer Jezus? Ik had honger. Ik had dorst. Ben een vreemdeling geweest. Ziet u mij in de nood van die ander?
1: Te
0: eten geven. Te drinken geven. Nee, het gaat niet om het grote. Het gaat om het oprechte. Om het kleine. Brood en water. Kleding en onderdak. Dat heeft dus allemaal wel met dat oordeel te maken. De vreemdelingen straks in het oordeel. De manier waarop ik nu met vreemdelingen omga, komt dus straks terug als Jezus het boek van mijn leven opendoet. Denk daar toch aan. Elke zondag klinken die woorden. Van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Hoe zal ik dan voor hem verschijnen?
1: Ons eigen hart.
0: Christus en de vreemdelingen. We hebben gezien wat de Bijbel ervan zegt.
1: Aansluitend
0: wat de Heer Jezus ervan zegt. En dan komen we bij ons derde punt. Ons eigen hart. De vreemdelingen in het hart. Maar we zingen eerst aansluitend op de vorige gedachte over de wederkomst van de Heer Jezus. En we doen dat met Psalm 98 vers 4. En dan hoop ik dat u dat psalmvers, dat jij dat psalmvers met verlangen en uitzien mee zult zingen. Want voor de liefhebbers van de Heer Jezus zal die dag vol vreugde zijn. Dat hebben we zojuist gehoord. Hun redder zal hen hartelijk welkom heten. We zingen Psalm 98, vers 4.

0: tussen schapen en bokken. Wat maakt het verschil?
1: De vreemdelingen in het hart.
0: Of aan Jezus' linkerhand.
1: Wat maakt nu het verschil?
0: Want het is
1: tussen schapen
0: geworden,
1: en bokken.
0: Het komt niet vanzelfsprekend.
1: Wat maakt het verschil aan Jezus' rechterhand? Of aan Jezus' linkerhand? Want het is ons nu wel duidelijk geworden. Het komt niet vanzelfsprekend goed.
0: Nee.
1: Maar kunnen we de zaligheid dan verdienen?
0: Aan zijn rechterhand.
1: Is dan christelijke barmhartigheid het criterium? Is dat dan de test? Nee, want ook de rechtvaardigen aan zijn rechterhand waren zich het niet bewust.
0: Dat is de liefde.
1: Wat maakt dan het verschil?
0: God en de liefde.
1: U kunt alle dingen die de Heer Jezus noemt terugbrengen tot dat ene.
0: Van het geloof.
1: Dat is de liefde.
0: Het geloof dat
1: de liefde tot God en de liefde tot uw medemens. De liefde van het hart die vrucht is van het geloof. Het geloof dat door de liefde werkt, is meer dan medemenselijkheid. Meer dan humaniteit. Meer dan plicht. Het geloof dat door de liefde werkt is vanuit God. Vanuit Christus. Liefhebben met je gehele hart. Omdat hij mij heeft lief gehad. Dan wordt het nieuw van binnen. Dan wordt het nieuw in je hart.
0: En
1: dan ga je anders denken over God. Dan ga je anders denken over jezelf.
0: Dan ga je jezelf
1: over de mensen. Over je leven. En ga je ook anders denken over vreemdelingen.
0: Vreemd van Christus.
1: Dan ga je jezelf namelijk kennen als zo'n vreemdeling. Vervreemd van God en vervreemd van Christus.
0: Dan
1: spreekt de apostel Paulus. De gemeente te Efezen aan. In Efezen 2 vers 12. Daar zegt hij dat gij in die tijd, dat is vroeger, in hun oude leven, dat gij in die tijd waart zonder Christus. Vervreemd van het burgerschap Israëls. En vreemdelingen van de verbonden der belofte. Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. De gemeente, denkt daar eens over na. Wat een beklagenswaardige toestand is dat. Zonder God in de wereld. In dit leven vol moeite. Vol met zorgen. In dit leven met sterven en de dood. En dan zonder God. Zo alleen. Zo eenzaam. Zonder troost. Zonder toevlucht. Zo op deze manier spreekt Paulus in Efes 2 van vreemdelingen. Dat is het oordeel van de Bijbel over de nakomelingen van Adam. Allemaal vreemdelingen. Vreemdelingen van God en van Christus. En dat is het leven van miljoenen mensen in de wereld. Miljoenen mensen ook in Nederland. Dat is ook het leven van duizenden mensen in de kerk. Wel gedoopt, wel uit de Bijbel lezen, ook bidden. Toch vreemdeling van God. Vreemdeling van Christus. Dat is wat de Bijbel zegt dat het zo is. Het ergste is dat we het niet zien. Dat we er blind, zo blind voor zijn. Dat we het niet beseffen.
0: Maar ook hoeveel liefde.
1: Hoeveel preken hebt u al over u heen laten komen? Heb jij over je heen laten komen? Hoeveel roepstemmen? Maar ook hoeveel liefdevolle uitnodigingen hebt u zomaar over u heen laten komen?
0: Pure
1: ik,
0: egoïsten,
1: vreemdeling,
0: zonder God,
1: zien het niet en beseffen het niet. We zijn liefhebbers van onszelf.
0: Wordt dat
1: pure egoïsten,
0: een gevoel dat u een
1: zonder God
0: bent.
1: En zonder Christus. En bij de bekering, in de dag van de bekering, wordt dat werkelijkheid. Dan komt er een beleven, een gevoel dat u een vreemdeling bent zonder Christus. En dat dat het allerergste is. Jonge mensen, dat is nu echt het allerergste. Zonder de Heer Jezus, zonder Christus te zijn. Geen zaligmaker te hebben. Geen borg voor je schuld. Geen bloed om achter te schuilen. Dat is het allerergste. Dan ben je vervreemd van God. En ben je geen burger van zijn koninkrijk, dan sta je buiten het verbond. Geen deel aan Gods belofte. Geen hoop. Geen verwachting. Wat zal dan je toekomst zijn?
0: Dan komt er een roep, Heer.
1: Als dat werkelijkheid wordt, dan voel je jezelf ver af.
0: Is er nog een weg?
1: Brengt dat een smart, een verdriet en ook een nood in je ziel? Dan komt er een roep, Heer. Hoe moet dat? Hoe moet dat nu met mij? Is er nog een weg, een middel om te ontkomen? Hoe zal ik die straf, die verdiende straf, ontgaan en genade vinden bij God? En dan ga je de vreemdelingen en de vluchtelingen van vandaag begrijpen. Vanuit je eigen nood en vanuit je eigen dood.
0: Wat zijn nu voor nodig?
1: Stel jezelf de vraag, komt dat ooit nog goed met mij? Kom ik ooit nog thuis? Wat is daar nu voor nodig?
0: Bij God.
1: Wat is er nodig dat zo'n vreemdeling, die van God vervreemd is en ver weg is van de zaligheid, dat zo'n vreemdeling weer thuis komt? Bij God. Wat is daar nodig voor jou, voor u? Daar is het bloed.
0: Hij is niet ver.
1: Zaligmaker van de Heer Jezus Christus voor nodig. Daar is de zaligmaker zelf voor nodig.
0: En
1: hij is niet ver van God. Hij is niet ver van het verbond en van de belofte. Wij wel, maar hij niet. En hij slaat de brug. Hij brengt vreemdelingen weer thuis bij de Vader. Daartoe kwam hij in de wereld. Toen is Jezus een vreemdeling geworden om zondaren nabij te brengen die eertijds verre waren. Hij brengt hen nabij door zijn verzoenend bloed, door zijn reddende gerechtigheid, door zijn voldoening. Hij brengt hen nabij door het werk dat hij volbracht heeft.
0: In ieder geval,
1: hier
0: moeten ze eerlijk zijn over hun.
1: Moeten vreemdelingen soms door langdurige procedures heen, bijna eindeloze ambtelijke molens. In ieder geval moeten ze eerlijk zijn over hun afkomst. Alle papieren moeten op tafel.
0: Dat alle papieren.
1: Dat is nu ook nodig tussen God en ons. Dat je eerlijk bent en niets meer achterhoudt. Dat alle papieren van je verzondigde leven op tafel komen. Dat u voor God gaat belijden wie u bent en waar u vandaan komt. Dat u geen recht meer hebt en dat u ook niets meer hebt om te claimen. Omdat u alles verzondigd hebt.
0: Jezus Christus het voor zulke
1: dan.
0: En verlorene opnemen.
1: Zal het bij God niet lang duren. Dan wil de Heer Jezus Christus het voor zulke ellendige en verlorene opnemen. Dan schenkt hij zijn reddende kracht. De kracht van zijn bloed en van zijn offer. Dan mogen ellendige en verlorene zien dat er kracht is in hem om te reinigen. Om met God te verzoenen. En dat hij de schuld wegneemt.
0: De Heilige Geest.
1: Dat hij de veroordelende en de vloekende wet het zwijgen oplegt. Dat hij de vrees wegneemt uit je hart. En de Heilige Geest zet het bloedstempel van de Heer Jezus Christus op uw hart en op uw leven. En zo wordt u erbij gezet. Zo wordt zo'n vreemdeling erbij gehaald. Dat is zo bijzonder. Dat is zo vol. Zo rijk. Efeze 2 zegt ons. Niet meer vreemdelingen. Niet meer bijwoners. Maar medeburgers van de heiligen. En huisgenoten van God. Als een verloren zoon. Thuisgekomen bij de Vader. Inwonen bij God.
0: Maakt je tot een ander mens.
1: Dit doet wat. Bij een mens. Dat kan niet anders. Die liefde van God maakt je tot een ander mens. Dan gaan we leven uit een andere bron. Dan gaat de liefde dringen. Het geloof gaat werken. En het doet je op een andere manier staan. Op een andere manier kijken in de wereld. Zoals Israël onder het Oude Testament werd geroepen om de ontfermende handen van God te laten zien. Zo wij nog veel meer. De muur is weg. De scheiding is weg. Eén Heere, één geloof en één doop. Eén God en Vader over alle, boven alle en in alle. Christus en de vreemdelingen. De Bijbel, het eerste. De Heer Jezus Christus in zijn spreken over het oordeel.
0: De Evangelie laat ons zien.
1: Beden, het heeft ons wat te zeggen. Hoe is het dan in ons hart.
0: Als u een echte Christen.
1: De Evangelie laat ons zien hoe Christus met die vreemdelingen handelt. Die verre waren. Hij brengt hen nabij. Als u een echte Christen bent. Dan komt dat ook uit in uw houding. Tegenover de vreemdelingen. De Heer Jezus zegt. Ik was een vreemdeling. En toen hebt u mij geherbergd. Toen hebt u mij onderdak gegeven. Toen hebt u mij een thuis gegeven. Dan zeggen de rechtvaardigen, maar hoe dan, heren?
0: Dan zal de Heer.
1: Wanneer dan? Ze zijn het zich dus niet bewust. Ze hebben, met eerbied gezegd, geen lijstjes bijgehouden. Dan zal de Heer in het oordeel zeggen, wanneer? Nou, toen u die man, toen u die vrouw uit Syrië, toen u die eenzame moeder met haar kleine kinderen, of toen u die gevangene opzocht, toen u tijd maakte en toen u een kopje thee met hen dronk, toen u iets van die liefde liet zien en misschien ook wel een goed woord van mij hebt mogen spreken, daar was ik bij. Dat hebt u aan mij gedaan. Daar hebt u mijn liefde en mijn beeld getoond. Daar hebt u laten zien dat u niet meer van uzelf bent.
0: Ik heb u gemist.
1: Maar tegen de anderen zal Jezus zeggen, u hebt het niet gedaan. Ik heb u niet gezien. Ik heb u gemist. Ik was een vreemdeling.
0: U was alleen maar
1: en u was er niet.
0: U, zelf gefocust.
1: U hebt mij niet geherbergd.
0: U leefde ook alleen maar
1: uw leven uzelf. Was een eigenzinnig leven.
0: Over.
1: U was alleen maar op uzelf gefocust.
0: Voor mij.
1: En u leefde ook alleen maar voor uzelf. U had niets
0: dat
1: voor mij over.
0: Zijn.
1: Geen liefde,
0: zo
1: geen hart voor mij.
0: Scheiding vallen.
1: Gemeente,
0: aan welke kant
1: dat
0: zal, ik dan
1: zal het zijn?
0: Bent u dan nog een vreemde?
1: Zo zal de grens, de scheiding vallen.
0: Kent u
1: aan welke kant
0: voelt u geen
1: zal ik dan staan?
0: En vraagt u dan
1: bent u dan nog een vreemdeling? Een vreemde van God en een vreemde van uw eigen hart? Kent u geen schuld? Voelt u geen smart? En vraagt u dan niet, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult u toch rechtvaardig verschijnen voor God?
0: Vraag maar asiel aan.
1: U hoeft geen vreemdeling voor God en voor de Heer Jezus te blijven, hoor. Dien uw vraag maar in. Vraag maar asiel aan. Als zoon van God vervreemde. Als zo'n arme, verloren zondaar. Roep dan maar om genade en om de ontfermingen van God. Ter strijd om in te gaan en behouden te worden.
0: In het eeuwige leven. De
1: laatste, Jezus zegt,
0: dan zullen zij zich
1: en deze zullen gaan in de eeuwige pijn.
0: Want het is
1: maar
0: alles uit hem.
1: Rechtvaardigen
0: en door hem,
1: in het eeuwige leven.
0: Tot hem.
1: Dan zullen zij zich eeuwig verwonderen. Want het is alles uit hem en door hem, maar ook tot hem.
0: Trouwe Heren.
1: Amen.
0: U bent het die ons bevrijdt.
1: Laten we samen de Heren danken.
0: De slavernij van de zonde. Die ons vreemdelingen van God.
1: Trouwe Heren,
0: tot huis genoeg.
1: U bent het die ons bevrijdt.
0: Heren, u bent het
1: uit de slavernij van de zonde. Die ons vreemdelingen van God maakt tot huisgenoten van u. Heren, u bent het ook die onze harten, onze levens wilt vernieuwen. U zij de glorie en alle eer en heerlijkheid. Wij bidden u, geeft u alstublieft dat wij allemaal als hele gemeente op die grote dag aan uw rechterhand geplaatst zullen worden. Dat u het tegen ons allemaal zult zeggen, komt, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is voor de grondlegging der wereld. Maar we bidden u ook, mogen velen door onze daden, door onze woorden, tot u gebracht worden. Zodat vreemdelingen van genade gaan vragen naar koning Jezus. Heren, we mochten hier vanochtend samen zijn, in alle rust, in vrijheid. Daar dank u hartelijk voor. Maar er zijn zoveel van onze broeders en zusters die vervolgd worden. Sommigen kunnen vandaag niet samenkomen. We bidden voor hen. Zoekt u uw verdrukte kerk op vandaag. Bemoedigt u hen. Heren, help hen om u niet te verloochenen, maar om te getuigen van u. Denk ook aan uw volk Israël. Heren, neem het deksel weg dat op hun hart ligt. En dat zij de Heer Jezus zullen zien in zijn heerlijkhed. En hem omhelzen zullen als hun koning en hun zaligmaker door het geloof. Trouwe God, hartelijk dank voor uw woord, voor alles wat u schonk. Ook voor uw hulp. En dat u gaf alles wat nodig was. Brengt u ons vanavond weer in uw huis samen. Wees u met onze broeder Johan Proos, die dan de dienst hoopt te leiden. Geef hem de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. maar geef hem ook vreugde in u de Heere in zijn hart. Neem alstublieft onze zonde weg van vanochtend en zegen uw woord. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, er staat geen psalm meer op het bord, maar we gaan zeker wel nog zingen met elkaar. Het paste er niet op, maar we zingen als laatste psalm 82, vers 2. Toont aller goden God te vrezen. Doet recht aan armen en aan wezen. Rechtvaardigt hem die billijk klaagt, verdrukt of arm, uw hulp vraagt. En wat er verder volgt, psalm 82, vers 2.

Gemeente, de gelezen preek is van dominee W. Haring. Eindigen we nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.

We luisterden net naar een rechtstreekse uitzending vanuit de Bethelkerk in Bodegraven. De dienst werd geleid door ouderling Gerald Verhoeks. We gaan nu weer verder met het luisteren naar muziek. Met het nummer De Heilige Stad van de CD Israëlliederen, favoriete liederen over Jeruzalem en Israël.

U hoort het lied Praise My Soul van de cd Engelse Koralen. We gaan verder met deze cd met het lied O God, die droeg ons voorgeslacht.

U hoort het lied Eén naam is onze hopen van de cd Engelse Koralen. Kerkplein 15 is bijna weer voorbij. Volgende week zondag om 9 uur zijn we er weer. De liefhebber van religieuze muziek attenderen wij nog even op het programma van donderdagavond. Om 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Van 9 tot 11 uur kunt u luisteren naar het programma Praise the Lord with Music. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 en 9 uur. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending? Mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Deze uitzending werd verzorgd door Christian de Bruin. Wij wensen u verder nog een goede zondag toe. We gaan nog even luisteren naar muziek. En nu eerst het nummer Hier in uw heiligdom van de cd In stil ontzag.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête de la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Wel eens aan een hulphond gedacht?
10: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
11: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
12: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
13: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
14: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer?
13: Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
15: Erwin Holthuizen. Wanneer houdt het op, Erwin?

0: Het is juni 1978. In Amsterdam vindt de tweede grote demonstratie plaats in het kader van homorechten. En op je radio vrolijke muziek van Dan Hartman met Instant Replay. En wat Instant Replay extra bijzonder maakt, is dat Dan Hartman een nummer bijna volledig zelf schreef, produceerde en inzong. En daarna speelde hij zelf een groot deel van de instrumenten in de studio. En voor de gitaarpartijen riep hij echt de hulp in van bekende gastmuzikanten. Waaronder niemand minder dan de latere Kiss-gitarist Vinnie Vincent. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 20 juni 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Op dit moment in de studio 26 graden en de temperatuur zal natuurlijk stijgen. Tot en met 2 uur weer het allerlekkerste. De lekkerste zomerse blaadjes zo tijdens de lunch. Een beetje 70s, 80s, 90s en natuurlijk ook heel veel vaste programmapunten. Het is vandaag gewoon zweten tijdens het eten.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen. Turn it up loud.

lekker stukje Philly sound op de radio. 1975, de Stylistics met Can't Give You Anything But My Love. En het liedje gaat over een doodnormale, iets wat arme jongen die zijn geliefde geen luxe kan bieden. Zoals dure bontjassen, diamanten, ringen of een limousine. En toch belooft hij haar zijn eigen, of ja, toewijding heb ik moeten zeggen. Laten we hem dan voorzien van een lekkere lunch, want daar is het weer tijd voor.

0: Hij is er ook bij, hè?
1: Ik weet niet van Bronnenbon!
0: Het is inderdaad warmer. Het is een van de heetste dagen van het jaar op dit moment. Temperaturen van ruim boven de 30 graden. Maar daar gaan we het straks later over hebben in het meest betrouwbare weekendweerbericht. Zo rond 2:30. Maak even een uitstapje naar België.

0: Ze scoorden natuurlijk die monsterhit The Way to Your Heart. We hebben het over Soul Sister uit België en Like a Mountain. Dit was een soort van een waardige opvolger. Zeker niet onaardig. Ja, de nu volgende zangeres die is hard aan het werk. Ze heeft haar eigen studioruimte. En na de zomer komt er een nieuw album. Dat gaat namelijk heten Sunrise gaat het hele jaar.
1: Nee, ik vind het hartstikke leuk.
0: Nou, dan weet je wel over wie het gaat, hè. Want deze zomer staat ze op allerlei festivals in een uitverkochte open.

0: is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Bij je thuis, op het werk.
5: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
0: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
6: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: Ja, voor heel veel mensen is dit jeugdsentiment. Nou, voor mij ook, want we hebben het over 1990. London Beat met I've Been Thinking About You. Ik draaide de Seins in de club en dit plaatje was zo populair dat hij soms 2-3 keer op een avond werd gedraaid. Het was natuurlijk goed voor een nummer 1 positie in de top 40. Stonden 4 weken op 1 en het was een leuke plaat. Werd geproduceerd overigens door het producers-team van Milli Vanilli. Ja, dat weten heel veel mensen niet. Daarvoor de allernieuwste single van Ilse de Lange met Something Good. En ik zei het al, na de zomer komt haar album uit. Dat gaat Sunrise heten, dus we zijn benieuwd. Zaterdagmiddag 20 juni, het is warm buiten, maar we hebben ook een thema. En het is vandaag de dag van de bouw. En deze dag is een jaarlijks terugkerende open dag, waarbij het publiek een kijkje kan nemen achter de schermen van bouwprojecten. Aannemers in bouwbedrijven stellen namelijk hun mooiste of ingewikkeldste bouwwerken open aan iedereen die het maar wil zien. Dus als het ziekenhuis bij jou in de buurt wordt verbouwd of een brug of tunnel, je kan gewoon eventjes kijken. En vanavond natuurlijk om 7 uur de bekende voetbalwedstrijd Nederland tegen Zweden. Dus ga straks nog even bier en bitterballen halen. En hou verder gewoon de radio aan, want het is weer meer dan de moeite waard. Om 1:30 het enige echte meest betrouwbare weekendwinbericht. En om 1:15 de rubriek kopje thee met de DJ. En hij is er ook helemaal klaar voor. Bart van Leeuwen met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ik loop buiten, maar het is bitter koud. De bladeren aan de bomen zijn al lang bruin en de lucht is grijs en saai. Op zo'n dag als vandaag moet ik er gewoon even uit. Even naar buiten voor een winterse wandeling. En toch verlang ik gewoon naar thuis. Want dan had ik geen last van zulke koude en sombere dagen. Thuis zou ik veilig zijn en warm. Want in Los Angeles kennen ze dit koude weer niet. Terwijl ik mijn gedachten hun gang laat gaan en stiekem verlang naar L.A., passeer ik een kerk. Nieuwsgierig ga ik naar binnen, want misschien is het daar warmer dan hier buiten. Om niet al te veel op te vallen, ga ik voor het altaar als vanzelf door de knieën. En doe ik net of ik in gebed verzonken ben. Maar de warmte die ik zocht, vind ik hier ook niet. Kennelijk houdt de pastoor van kou, want het is hier net zo koud als buiten. Ik voel zijn ogen in mijn rug prikken. Als ik naar buiten loop, lacht hij me zwijgend toe. Alsof hij weet dat ik ondanks alles toch hier blijf. Heimwee of niet. Want er is één ding dat me hier houdt. En dat is zij. De vrouw die me hier naartoe heeft gelokt. Dankzij haar moet ik de kou en grijze luchten trotseren. En soms denk ik wel eens, als ik haar nou niets zou vertellen en haar gewoon achter zou laten, dan zou ik zo weg kunnen. Maar er is te veel dat me tegenhoudt. En dus blijft er voor mij niets anders over om op zo'n saaie, koude en grijze dag als vandaag alleen maar te dromen van thuis. Dromen van het altijd warme Californië.

Dankjewel Bart van Leeuwen voor de plaat en zijn verhaal. Een heel mooi verhaal van de mamas en de papa's uit 1966. Ja, dat is toch wel een mooi jaar. Wesley Bronkhorst, wie kent hem niet? Die zit alweer 25 jaar in het vak. En hij dacht van, wat zal ik nou doen? Nou, hij heeft een nieuw plaatje uitgebracht. Het is een viering van het leven zelf. Perfect voor de lange warme dagen die voor ons liggen.

Het is duidelijk, Wesley Bronkhorst, die geeft een rondje, ik drink rosé. En 4 jaar geleden werd hij wereldberoemd door die andere hit, natuurlijk Amalia. Ja, het meest besproken onderwerp, nou daar komt-ie. Ja, dan gaan we dan. De kans op zon is maar liefst 80% groot. De kans op neerslag is 20%. Minimale temperaturen van 20 graden. En maximaal wordt het nog steeds 28 graden. Er is wind en die waait uit het noordwesten, windkracht 3. En na het weekend kans op een onweersbuitje.

Twee plaatjes non-stop achter elkaar. Je hoorde de Soul Show Classic van niemand minder dan Billy Ocean. Uit 1980 met Are You Ready? Nou, wij zijn er wel ready voor. En zojuist Mutaya Buena met Real Girl. Het plaatje komt uit 2007. En dan hoor je denken, wie is nou Mutaya Buena? Nou, dat was een voormalig lid van de Sugar Babes, weet je wel, die meidengroep. En als je haar opzoekt op internet, dan is dat de dame met de vele tattoos op haar borst en in haar hals. En dat sampletje wat gebruikt werd, dat is natuurlijk die sample van Lenny Kravitz met It Ain't Oh, Till It's Over. Hè? Het is helemaal nog niet over hoor. Zo dadelijk om 13:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ en dan gaan we het eventjes rustig aan doen. Dus wat dat betreft zet de airconditioning maar een beetje hoger. En weet je, ik heb wel even zin om uit te waaien, dus we gaan eventjes...

0: Hey, 1982, Bow Wow met I Want Candy, natuurlijk wel goed tandjes poetsen. En ja, de zangeres Annabelle Lewin was waanzinnig populair. Die was op dat moment dat ze dit inzong. 15 jaar, het is een combinatie van de klassieke rock'n'roll uit de jaren 60 met de typische drum- en gitaargeluiden uit de vroege jaren 80. We hebben de airconditioning wat hoger gezet, de gordijnen dicht gedaan. Dus Nicolette, ben jij er klaar voor?
1: Hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 geweest. En we noemen het nu, vanaf nu, zweten tijdens het eten. Soms zegt één zin meer dan 1000 woorden. Een ontmoeting en een reddingsboei. Een moment dat je leven voorgoed verandert. De muziek neemt je mee van ingetogen emotie naar een warm en meeslepend hoogtepunt. En precies daar hoor je deze boodschap die blijft hangen. Uit de gouden jaren souljaar gaan we genieten van Billy Paul. Thanks for saving my life.
2: Het is swoel, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee, DJ

Ah, de thee of het, ja, de koude drankjes die smaken in dit geval heerlijk met muziek van Billy Paul. En Thanks for Saving My Life uit 1973. Het plaatje werd geproduceerd door het bekende producersduo Gamble en Huff. En die staan garant voor lekkere Philly sound, hè? Ja, de zomer zou die eraan komen. Nou, je hebt het al gehoord in het enige echte weekendweerbericht. De zomer komt eraan en deze heren die zingen erover. Ze komen uit Den Haag en 1982 hadden ze een bescheiden hit. The Strawberry Vocal Choir.

0: Ja, ze waren met z'n drietjes uit Den Haag. De Strawberry Vocal Choir and The Summer Is Coming uit 1982. En ik geloof ook echt wel dat die zomer eraan komt, hoor. Ja, en als het dan zomer is, dan gaan we natuurlijk wel eventjes lekker dansen. Dus zet de deuren maar open, loop even naar buiten en maak eventjes plaats voor een dansje. Ik zou zeggen...
1: Zullen we even dansen?
0: Dit is lekker. De nieuwe Beker met zijn...

Wakermat en Rani. En Wakermat, die kennen we allemaal van die hit van een paar jaar geleden, One Day Vandaag. En Rani, dat is een Nederlands meisje. Ze heet in het echt gewoon Shannon Hilversum. En ze is een veelgevraagde dansstem. Stels een van de meest gevraagde. Want ze werkt nauw samen met David Guetta, Sam Veld en Jonas Blue. Het is eventjes dat je het weet. Oh, zaterdagmiddag. Het is zo lekker warm thuis. De gordijnen dicht en de airco wat hoger. En hou gewoon je radio aan. Zo dadelijk het programma Sport op Zaterdag. En verder nog heel veel leuke plaatjes op dit radiostation. En nu muziek van Jackie Graham, Round and Around.

Ze staat bekend om haar krachtige emotionele vocalen. En zelfs haar stem is ook te horen geweest op tracks van UB40 en Kim Wilde. Ja, dat wist ik niet. Vanavond voetbalwedstrijd. En ja, we gaan ook een feestje vieren. En daar mag deze niet bij ontbreken. Hè?

0: onbetwiste zomerrit van 2026. Justin de Wild en Cheerio. Wat vond je er nou van?
1: Dit was niet zomaar goed. Dit was simpelweg weergaloos.
0: Nou, dankjewel. Tot zover het programma Weekend Lift. Veel plezier met de voetbalwedstrijd vanavond. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump, die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister elke zaterdagnacht

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlak bij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. Twee files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
5: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
6: Dinsdagavond, 8 uur.
7: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
6: Dinsdagavond, 8 uur.
7: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
6: Dinsdagavond, 8 uur.
7: De muziekexperts. Live op BR6.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Bio-agenda.
1: Gix, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda. BR6.
1: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.
2: De platenbeurs Gouda. De kleinste platenbeurs van Nederland. Dat maakt het zo charmant. Geen massale hallen, maar een intieme setting waar je op je gemak kunt zoeken naar muzikale parels. Van nieuw vinyl tot vintage klassiekers. Er is voor iedere muziekliefhebber iets te vinden. Van betaalbare koopjes tot mooie collectors items. Kom op zaterdag 27 juni van 10 uur tot 5 uur naar de Agnietenkapel in Gouda, Nieuwe Markt 100. Gratis toegang.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
5: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
6: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.
2: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.

Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Agenda.
1: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Regioagenda.
1: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels, en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.
2: Op zaterdag 27 juni verandert Gouda in een bruisende jazzstad. Het Gouda Jazz Festival vult de historische binnenstad met gratis optredens. Vanaf het middaguur op 4 buitenpodia en diverse binnenlocaties. Van wereldsterren als trompetist Erik Vloeimans en gitarist Paulus Schäfer tot lokaal talent zoals de Funky Bastards en Nina Jip Simone. En goed nieuws, ook op vrijdagavond is er al op verschillende plekken live jazzmuziek te horen. Het volledige programma vind je op goudajazzfestival.nl.

Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot half 5.
2: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek. Ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.

0: naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jette werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukkers Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS-journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. Twee files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
4: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
3: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
4: Het is niet te geloven, hij zit erin!
3: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
5: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
3: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
6: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
3: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
7: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
15: Altijd dichtbij, BR6.
16: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Wie vrijdag het spoor wilde oversteken via de Goudseweg of de Oud-Bodegraafseweg, moest rekening houden met extra reistijd. Door een brand in een transformatorstation in Woerden functioneerden de spoorwegovergangen niet meer normaal. Als gevolg van de stroomuitval bleven de spoorbomen gesloten en konden ze niet omhoog. Verkeer dat het spoor wilde passeren werd daarom geadviseerd om een alternatieve route te kiezen en rekening te houden met vertraging. Hulpdienst en de netbeheerder werkten succesvol aan het oplossen van de storing. Zodra de stroomvoorziening was hersteld, konden de spoorwegovergangen weer normaal in gebruik worden genomen. Voetbalvereniging Esto heeft vrijdagavond haar jaarlijkse kampioensoptocht door Bodegraven gehouden. De feestelijke stoet trok veel bekijks, al moest de route vanwege een storing aan de spoorbomen worden aangepast. De kampioenen maakten in een feestelijke optocht een ronde door het dorp en werden onderweg enthousiast toegejuicht door vele toeschouwers. In het centrum van Bodegraven werd de feestvreugde extra kracht bijgezet. Op een hoek van het centrum werden meerdere fakkels ontwikkeld.

0: Dit is het BRSS Nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Wie vrijdag het spoor wilde oversteken via de Goudseweg of de Oud-Bodegraafseweg, moest rekening houden met extra reistijd. Door een brand in een transformatorstation in Woerden functioneerden de spoorwegovergangen niet meer normaal. Als gevolg van de stroomuitval bleven de spoorbomen gesloten en konden ze niet omhoog. Verkeer dat het spoor wilde passeren werd daarom geadviseerd om een alternatieve route te kiezen en rekening te houden met vertraging. Hulpdiensten en de netbeheerder werkten succesvol aan het oplossen van de storing. Zodra de stroomvoorziening was hersteld, konden de spoorwegovergangen weer normaal in gebruik worden genomen. Voetbalvereniging Esto heeft vrijdagavond haar jaarlijkse kampioensoptocht door Bodegraven gehouden. De feestelijke stoet trok veel bekijks, al moest de route vanwege een storing aan de spoorbomen worden aangepast. De kampioenen maakten in een feestelijke optocht een ronde door het dorp en werden onderweg enthousiast toegejuicht door vele toeschouwers. In het centrum van Bodegraven werd de feestvreugde extra kracht bijgezet. Op een hoek van het centrum werden meerdere fakkels ontstoken, wat zorgde voor een sfeervol en feestelijk decor tijdens de doortocht van de kampioenen. Ondanks de aangepaste route verliep de optocht voorspoedig en konden spelers, begeleiders en supporters volop genieten van de festiviteiten.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Inhart. De culturele commissie Bodegraven-Reewijk vraagt de gemeente om subsidie om door te kunnen gaan met het opzetten van culturele activiteiten in de gemeente. De commissie, opgericht in 2014, als klankbord voor gemeente en aanspreekpunt voor culturele organisaties en inwoners op het gebied van kunst en cultuur, beëindigde vorig jaar haar werkzaamheden door het vervallen van de subsidie. Het stopzetten heeft geleid tot het verdwijnen van diverse culturele activiteiten en het wegvallen van een onafhankelijk aanspreekpunt en een verbindend platform tussen de gemeente en het culturele veld. Zoals bij het Street Art Festival, Rembrandtfestijn, muurschilderingen door lokale kunstenaars en de realisatie van het Groene Harthuis. Omdat de stichting formeel nog niet is opgeheven, maar wel aan een zijden draadje hangt, hoopt men op een positieve reactie van de gemeente. De stichting Vervoer van Deur tot Deur in Bodegraven voor vervoer van personen boven de 60 jaar naar bijvoorbeeld huisarts of fysio, het doen van boodschappen of naar familiebezoek in Bodegraven heeft 5000 euro van het Rabo Stimuleringsfonds ontvangen voor het vervangen van de huidig elektrisch aangedreven vervoersbus. Door de beperkte actieradius moet de bus tussen de middag regelmatig worden bijgeladen, wat de invulling van de dagindeling nogal beperkt. De nieuwe bus beschikt over een aanzienlijk grotere actieradius en zal daardoor beter aansluiten bij de behoefte aan vervoer van de oudere inwoners. Enjoy this trip.

0: Dit is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marje Wessels. In de Bodegraafse Zeeheldenbuurt vervangt Oase NV de komende jaren de verouderde drinkwaterleidingen door nieuwe kunststofleidingen. Het gaat om een groot project dat straat voor straat wordt uitgevoerd. Bewoners ontvangen vooraf een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden in hun straat. De aannemer richt tijdelijk een opslagplaats voor bouwmaterialen in aan de Eendrachtweg in het verlengde van het Rosarium. Door het aan- en afvoeren van materialen geldt daar voorlopig een parkeerverbod. Zo blijft er voldoende ruimte beschikbaar voor leveranciers en werkzaamheden. Bij Visgilde Bodegraven is woensdag de verkoop van de Hollandse Nieuwe van start gegaan. Dat zorgde direct voor extra drukte in de winkel. Voor veel liefhebbers is de komst van de nieuwe haring een jaarlijks hoogtepunt en een typisch Nederlandse traditie. De kwaliteit van de Hollandse Nieuwe is dit jaar volgens kenners opnieuw uitstekend. De haring is mooi vet en heeft een zachte, volle smaak. Om de naam Hollandse Nieuwe te mogen dragen, moet de vis een vetpercentage van minimaal 16% hebben. Juist die gezonde vetten zorgen voor de karakteristieke smaak en maken de haring tot een voedzame keuze. De eerste klanten konden woensdagmorgen meteen genieten van deze geliefde seizoensdelicatesse. Voor de echte haringliefhebber is het wachten voorbij. Het haringseizoen is officieel begonnen.

0: goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. De leerlingen van groep 8 van de Vroef Rolman School hebben zich de afgelopen weken ingezet voor het goede doel Mercy Ships. Met de verkoop van koetjesrepen haalden de kinderen een prachtig bedrag van €840 op. De actie ontstond naar aanleiding van een spreekbeurt van een leerling. Zij nodigde oudmeester Reinier uit, die tegenwoordig werkzaam is bij Mercy Ships. Samen vertelden ze in de klas over het bijzondere werk van de internationale christelijke hulporganisatie. Mercy Ships biedt gratis medische zorg en operaties in ontwikkelingslanden. Dat gebeurt met behulp van de grootste particuliere ziekenhuisschepen ter wereld, waaronder de Africa Mercy en de Global Mercy. De jaarlijkse avondvierdaagse in onze gemeente is dinsdagavond onder zonnige omstandigheden van start gegaan in Reewijkbrug. Honderden enthousiaste wandelaars verzamelden zich bij hockeyclub Reewijk Bodegraven voor het begin van vier avonden wandelplezier. Het officiële startschot werd gegeven door wethouder Remco Thijssen. En daarmee begon een traditie die jaarlijks veel deelnemers van alle leeftijden op de been brengt. De wandelvierdaagse wordt vanavond afgesloten met een feestelijke finale op het Raadhuisplein. Daar worden alle deelnemers gehuldigd en kunnen bezoekers genieten van gezelligheid en lekkernijen. Het plein zal naar verwachting weer bruisen van de activiteiten en vormt daarmee het traditionele hoogtepunt van de avondvierdaagse.

In Bodegraven Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.

0: afgelopen week. De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag in Rotterdam voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molux Monument namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
11: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
12: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olsthoorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
13: hi, goedemorgen.
12: Welkom.
13: Dank u wel.
12: Hoe zit jij er nu bij?
13: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
12: Best moe.
13: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
12: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen. Als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
13: Klopt.
12: Van hallo en dag. Verder ook niet, eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
13: Ja.
12: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
13: Dat is het belangrijkste.
12: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
13: Tuurlijk.
12: Korte intro. Geboren in?
13: Den Haag.
12: Den Haag. Je zat op school?
13: Op het Schatteiland hier in Gouda.
12: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
13: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd, waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
12: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
13: Een thuis geworden, ja.
12: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
13: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
12: En welke buurt ben je opgegroeid?
13: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
12: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
13: Dat sowieso.
12: Ja, nieuwsgierig?
13: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
12: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
13: Ik heb een zusje en een broertje.
12: Dus je bent de oudste?
13: Ik ben de eerste, ja.
12: En hobby's?
13: Ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
12: Even voor de luisteraar. Ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad.
13: Nee,
12: een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
13: of
12: voren,
13: de degen, of
12: de floret naar voren en steken maar?
13: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan. Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
12: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
13: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
12: Ah, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: Zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje?
1: Die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie, klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja. Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja, klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu of niet per se.
0: Ben ik iets te vroeg, ja, ik denk met deze vraag?
1: Nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En

0: En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die één zit er sowieso wel in. En die twee, dat wordt vechten.
1: Ja.
0: En toen werden het er gewoon drie.
1: Ben je trots?
0: Ontzettend.
1: Ja.
0: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon. Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor. Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
1: Ja.
0: En dat is echt waardevol.
1: Ja. En. Ik ben heel even.
0: Nee, maakt niet uit.
1: Waardevol voor de stad. Want. Wat vind je het belangrijkste?
0: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden en dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
1: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
0: ja. Hè,
1: voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
0: Ja.
1: En jij studeert ook nog pedagogiek.
0: Ja.
1: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
0: Ja.
1: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
0: 24 uur.
1: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
0: Nee.
1: En is je studie deeltijd?
0: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
1: Hij bestaat in deeltijd.
0: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
1: want pedagogie. Je studeert nu pedagogie.
0: Ja, dat is eigenlijk.
1: Hogeschool.
0: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel in deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
1: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
0: Ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
1: Ah.
0: En ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
1: Verder te helpen in. Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
0: dat is vooral puberteit.
1: Kleine.
0: Nee, op je verte was het echt puberteit.
1: Nee, maar ik bedoel wat jij. Wat pedagogiek is natuurlijk alles.
0: Klopt, ja, dat is ook baby's.
1: Maar jouw interesse?
0: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
1: Ondoorgrondelijk.
0: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
1: Want hoe was jij als puber?
0: Stil.
1: Stil?
0: Heel stil.
1: Oh, dat verrast mij.
0: Ja.
1: En weet je waarom jij stil was?
0: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
1: Oké. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
0: Ja.
1: En wil je daar iets over?
0: Ja, natuurlijk.
1: Wel fascinerend.
0: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
1: dat moet niet zijn.
0: Shit, nee.
1: Echt?
0: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
1: En dus wat een compliment had moeten zijn.
0: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
1: Jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf?
0: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
1: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
0: nee.
1: Denk ik dan.
0: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
1: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
0: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
1: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat ja. jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je één iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
0: Dat is het belangrijkste, toch?
1: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat die... Klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Dat klopt.
1: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
0: zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt... en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen. En een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk. En kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook... het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
1: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
0: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
1: Je hebt dat wel om weten te zetten.
0: Ja.
1: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf... worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
0: Klopt.
1: Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
0: Ja, nee, ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
1: Ook niet even leuk altijd.
0: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
1: Oh, wat mooi.
0: Ja.
1: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
0: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben... die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaren 20. En om je daarin te ontwikkelen. En daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was... maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten... in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten... en daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken... dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan... en om daarin te doen wat ze zelf willen... en er ook trots op te zijn. En ook op trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
1: Mooi. Heel mooi. Maar wat... ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
0: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
1: Constructief rechts?
0: Ja.
1: En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
0: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
1: Ja.
0: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
1: Ja, alleen wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
0: Ja.
1: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien. Tuurlijk. Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat.
0: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen, die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld.
1: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of,
0: maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand.
1: Ja.
0: Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
1: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe. Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan. Ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid, anders voelen, anders. Andere religie. Ik bedoel.
0: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
1: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
0: Nou, ik had ooit een. Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van, nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg, want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg, want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
1: Ja.
0: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
1: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook, die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
0: Nee, absoluut niet.
1: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
0: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders. En het wordt dan meteen daarin een ruzie. Dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit. Want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
1: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
0: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen. Dan laat ik jou jouw ding doen.
1: Ja, ja. Oké. Acid Rain?
0: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school kwamen altijd bij elkaar. Zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
1: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee, of, nee. De
0: hier ze is wilde... een klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven.
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn pake. Maar pake is dan Fries voor opa. Maar
0: wel
1: mijn,
0: iets Fries.
1: Ja, dus mijn pake die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar dat compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik
0: Jelte ook Willem. Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien. Zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Dat... Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... Ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat jaar 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen. Weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
0: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren... en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten... en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets... dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde... En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... Ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan... We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of
0: ja,
1: niet.
0: Wel, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen
1: we
0: er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even... orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen... anti-buitenlander. Of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van... we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment... gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger...
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wilde stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, dat vind ik nog... Kom,
1: ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad.
1: Ja,
0: sorry, het
1: Huis van de Stad. Nee, het Huis van de Stad.
0: Het
1: nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 10:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart
0: okay.
1: over tien s'avonds.
0: Kwart over tien al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, juichen.
0: Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
1: Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Want de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna aan de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan alle lijsttrekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit iets...
1: Ja, nee,
0: is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel
0: maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit? Of?
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Ik
1: denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt, klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Dat maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af, werk eraan mee en zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf ook kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, daar
0: hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm-hmm.
0: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek
1: Politiek
0: debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja,
0: maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Show.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
11: BR6. In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Het komende uur staat bol van de muzikale ontdekkingen en vertrouwde klanken. Gray Delisle trapte solistisch af met het breekbare The Pieces, waarna ze de krachten bundelt met Les Green voor een verrassende en energieke cover van de klassieker You're the One That I Want. Les Green sluit dit drieluik vervolgens ijzersterk af met zijn eigen soulvolle track I'm Gonna Let You Call Me Baby. Een heerlijke, dynamische start van de show, waarin deze twee toptalenten laten horen waarom ze deze week extra in de schijnwerper staan.

Wist u trouwens dat Grey Delisle in Amerika minstens zo bekend is als stemactrice? Als je wel eens naar animatiefilms kijkt, heb je haar gegarandeerd gehoord. Zij is al sinds 2001 de officiële stem van Daphne Blake in Scooby-Doo. En ze spreekt onder andere rollen in voor The Fairly Odd Parents, The Simpsons en

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De track We Ride That Down zet meteen de toon met een rauw filmisch geluid dat perfect balanceert tussen outlaw country en gothic Americana. Indian Remy zingt met een indrukwekkende intensiteit die je vanaf de eerste seconde grijpt. Een absolute must-hear voor liefhebbers van muziek met een scherp en authentiek randje.

Twee van de grootste namen binnen de moderne country slaan de handen ineen op het prachtige Someone Else's Arms, afkomstig van het album Signs. Brad Paisley en Miranda Lambert vullen elkaar vocaal perfect aan in dit emotioneel geladen nummer. De herkenbare gitaarsolo's van Paisley en de pure country snik van Lambert zorgen voor een harmonieus geheel.

0: De original van deze week.
1: Een absoluut monument in de pop- en countrygeschiedenis. Elvis Presley met zijn tijdloze vertolking van I Can't Help Falling in Love with You. Dit nummer ademt pure romantiek en laat Elvis' warme, herkenbare stemgeluid in volle glorie horen.

Hunter Morris neemt ons mee op een weemoedige reis naar het uitgestrekte en vaak gure noordwesten van Amerika. Het nummer ademt de sfeer van eenzaamheid, isolatie en het verlangen om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. De indie-rock-invloeden mengen zich prachtig met traditionele roots-elementen, wat resulteert in een weids en sfeervol geluid.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Het legendarische moeder-dochter duo The Jets. In dit eerste uur hoor je hun onvervalste klassieker Girls Night Out. Een nummer dat barst van de energie, vrolijkheid en de iconische vocale harmonieën waar Naomi en Wynonna zo beroemd om zijn geworden. Een perfecte kennismaking met deze absolute country-iconen, van wie we in het tweede uur nog veel meer moois gaan horen.

Juliana Rankin levert met haar single Dusty Boots een heerlijk authentieke country song af. Haar heldere stemgeluid past perfect bij de traditionele instrumentatie, waarin de akoestische gitaar en viool een hoofdrol opeisen. Het nummer vertelt een klassiek verhaal over reizen, vrijheid en het achterlaten van het verleden.

In het blokje Made in Holland is het de beurt aan Niels Buis met zijn single Runaway. Buis laat horen dat er in Nederland country muziek van internationale allure wordt gemaakt. Met een strakke productie en een aanstekelijk ritme nodigt dit nummer uit om de volumeknop flink open te draaien.

We blijven in eigen land met Kirsten Alting en haar indrukwekkende song Live in the Dash, afkomstig van het album Tell It Like It Is. Alting valt op door haar krachtige en doorleefde stemgeluid, waarmee ze een sterke boodschap overbrengt over het maximale uit het leven te halen. De rijke arrangementen en de bezieling in haar zang maken dit tot een absoluut hoogtepunt van eigen bodem.

Erik Schouten, uit ons land afkomstig, sluit het drieluik af met het melodieuze Love Me Again. Schouten combineert Americana-invloeden met een herkenbaar popgevoel, wat resulteert in een uiterst radiovriendelijk en warm nummer. Zijn oprechte voordracht en de fijne muzikale omlijsting zorgen voor een track die lang in je hoofd blijft hangen.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Jeffrey Halford en de Healers brengen met Used Parts een flinke dosis vuile rootsrock en moerassige blues. Het gitaarwerk is gruizig en vet, terwijl Halford met zijn karakteristieke doorleefde stem een verhaal vertelt over geleefd hebben en de littekens die daarbij horen.

Nog een keer aandacht voor het album van de maand Villain Era van India Raimi. Ditmaal met de track Cult Money. Dit nummer laat een wat donkerder, kritische kant van Raimi horen. Verpakt in een meeslepend en ritmisch arrangement. Haar messcherpe tekst en de dreigende instrumentatie grijpen je direct bij de strot.

0: Ik sluit dit eerste uur af in stijl met Dr. BLT en zijn single I've Never Been to Nashville, afkomstig van het album Crystal Palace Memories. Met een flinke dosis zelfspot en een aanstekelijke melodie zingt hij over het verlangen naar de countryhoofdstad, ondanks dat hij er zelf nooit is geweest. Een vrolijke en ritmische afsluiter die zorgt voor een glimlach op je gezicht.
1: Zometeen nog een uur country.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Hallo, met Kees.
5: Truus hier, hoe gaat het?
4: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
5: Wel eens aan een hulphond gedacht?
6: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
7: BR6. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: Welkom terug bij het tweede uur. Ik hoop dat je genoten hebt van het eerste deel, want ik ga in de tweede uur in hetzelfde tempo door. Ik heb een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton voor je klaarstaan. Ik zet Kenny Whitmire uitgebreid in de schijnwerpers en we horen natuurlijk veel meer van onze act van de maand, The Judds. Veel luisterplezier in de tweede uur. Het tweede uur trapte ik eigenzinnig af met Jesse Welles en zijn track The Ballad of Big Balls, afkomstig van het album Masks Off. Welles brengt een unieke mix van folktraditie en moderne scherpe maatschappijkritiek, verpakt in een rauw akoestisch jasje. Zijn praatzinnige stijl en het virtuose gitaarwerk doen denken aan de begindagen van Bob Dylan.
1: Dit is Crossroads met de

Voor de laatste keer ga ik terug naar het album van de maand Feline Era van India Raimi. Ditmaal luister je naar het prachtige Red Red Roses, een track die laat horen hoe veelzijdig Raimi is als artieste. Het nummer combineert een meeslepend ritme met een bitterzoete tekst over liefde en verlies.

Daley en Vincent brengen ons een flinke dosis positiviteit met de titeltrack van hun album A Beautiful Life. Dit duo, bekend om een loopzuivere bluegrass en gospel invloeden, levert hier een prachtig harmonieus hoogstandje af. De uptempo instrumentatie met banjo en viool werken aanstekelijk

0: Emily Nanny brengt de traditionele honky-tonk-sound helemaal naar het heden met haar single Take My Money, te vinden op het album Movin' Shoes. Met veel uitstraling, een rollende baslijn en jankende steelgitaar zingt Nanny over de dagelijkse beslommeringen van het leven.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: De cover van deze week.
1: Johnny Reed en zijn dochter Ava hebben de Elvis-klassieker I Can't Help Falling in Love with You in een prachtig nieuw jasje gestoken. Hun intieme duetversie ademt een geheel eigen warme sfeer uit, waarin de onderlinge chemie hoorbaar is.

Kenny Stoor neemt ons mee in de emotionele achtbaan van het leven met de Rollercoaster Ride, afkomstig van het album Happiness and Misery. Het nummer heeft een fijne mid-tempo feel waarin country en rock invloeden vloeiend in elkaar overlopen. Stoor's warme en herkenbare stemgeluid loodst de luisteraar perfect door de ups en downs van de tekst heen.

In dit speciale blok zetten we Dolly Parton niet alleen in het zonnetje als zangeres, maar juist als een van de meest geniale songwriters aller tijden. Ik begin met het wonderschone Wildflowers, uitgevoerd door het legendarische trio Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Zij het dat de laatste twee vooral in de harmonieën te horen zijn. Daarna hoor je haar absolute meesterwerk I Will Always Love You. Ditmaal in een schitterende, intieme duetversie met Vince Gill. Wist je trouwens dat Dolly Parton het nummer I Will Always Love You in 1973 schreef op exact dezelfde dag als haar andere megahit Jolene? Het wordt in de muziekwereld gezien als een van de meest productieve en lucratieve dagen uit de geschiedenis van een songwriter. Daarnaast schreef ze het nummer niet als een liefdesbreuksong voor een partner, maar als een zakelijk en vriendschappelijk afscheid van haar muzikale mentor Porter Wagoner.

Ik sluit dit indrukwekkende drieluik af met het optimistische Everything's Beautiful. Een prachtig duet waarin ze schittert naast die andere legende Willie Nelson. Dit blok bewijst de tijdloze klasse en de ongekende poëtische diepgang van Dolly's pen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Thomas Sorba levert met zijn titeloze album een pareltje af. Luister maar naar het eigenzinnige Tony Rice en Beans. Sorba heeft een stem die ouder en doorleefder klinkt dan hij in werkelijkheid is, wat zijn America's songs een enorme authenticiteit geeft. De track is akoestisch gedreven, puur en verhalend van aard. Een absolute aanrader voor liefhebbers van de meer traditionele singer-songwriter sound. Tony Rice and Beans is een directe knipoog naar Tony Rice. De in 2020 overleden Tony Rice was een van de meest legendarische en invloedrijke bluegrass-gitaristen aller tijden. Sorba eert hem hiermee op subtiele wijze in de titel.
2: We'll raise our kids on Tony Rice and Beans, scraping up their

Wereldster Taylor Swift keert met haar single I Knew It, I Knew You terug naar haar roots. Het nummer combineert haar ongeëvenaarde talent voor storytelling met subtiele akoestische country-invloeden. Haar stem klinkt volwassen en breekbaar tegelijk, terwijl ze reflecteert op een voorbije liefde.

In de wekelijkse rubriek In de Spotlight richt ik de schijnwerpers op Kenny Whitmire. Ik laat je kennis maken met twee uiterst sterke tracks die zijn muzikale veelzijdigheid perfect onderstrepen. Eerst hoor je het rauwe en energieke Ain't Hard Livin'. Direct daarna schakelen we over naar het diepgaande The Last Bullet. Een aangename kennismaking met een artiest die harten steelt met zijn eerlijke teksten en pure country roots.

Ik sluit deze aflevering van Crossroads in stijl af met David Lewis en zijn track Let the Music Do the Talking, afkomstig van het album Honky Tonk Bound. De titel zegt eigenlijk alles. Een heerlijke uptempo honky tonk afsluiter waarin de gitaren en de piano het werk mogen doen. Een perfecte, energieke track om deze muzikale reis mee te bezegelen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Crossroads.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Luister elke zaterdag.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door opleidende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Altijd.

Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna 1,5 uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging de pijnen zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
14: Altijd

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.